0: Ay, ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0: FM non-stop.

0: 8, het is 2 uur. VRT Nieuws met Jo van Vegas. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
1: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
2: First prize, Ettore Pagano.
1: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
0: En ook in de sport waren er prijzen te winnen vanavond. In het boksen heeft de Brusselaar Riad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten, de categorie onder de bridgergewichten. En Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Na 120 minuten was het 1-1. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, was teleurgesteld.
4: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kick-offs away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
0: En in Parijs zijn na de overwinning van PSG rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk. Er werden auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Over het hele land zijn al minstens 326 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. En dan nog het weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden. En er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Nama trad de Sambre buiten haar oevers. In Gemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Zo ernstig was de toestand. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Kort na middernacht had de brandweer al meer dan 100 interventies gedaan en er moesten er nog 300 worden afgehandeld. In Sombref werd een groot evenement afgelast, een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur tijd. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Na 2 jaar voorbereiden op de wedstrijd kan hij het nog niet goed geloven, zegt hij.
1: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know, I just have to sleep on it. And it's really life-changing, I hope so at least.
0: Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Ko. Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals. Dat is een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen van Arsenal. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard kwam vroeg op voorsprong, maar dankzij een strafschop in de 2e helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd de titel beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works Pro Time, de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de disqualificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren daarna werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works Pro Time zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het team lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar, zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door die lichtere fiets. En dan nog eens weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden en er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui, later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Gleis FM.

0: Het is 4 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemappes-sur-Sambre moesten brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter regen per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
1: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
2: First prize, Ettore Pagano.
1: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
0: Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft er een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten er boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen tot 9000 beestjes per hectare, terwijl al van een muizenplaag gesproken wordt als er 800 stuks per hectare geteld worden. In het boksen heeft de Brusselaar Riyad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten. Dat is de categorie onder de bridgergewichten. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. Ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Here we go. Are you ready? Vrijse family.

Het is 5:00, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Paris Saint-Germain heeft de finale van de Champions League voetbal gewonnen. Het klopte Arsenal na strafschoppen. In Parijs zijn na die finale rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk. 7 agenten raakten gewond, 1 is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn al 416 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten de boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen, tot 9000 beestjes per hectare, terwijl er al van een plaag gesproken wordt als er 800 muizen per hectare geteld worden. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. En ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: 6 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won de Franse club tegen Arsenal na spannende strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld. Het doet pijn om te falen, zei hij.
1: Pijn. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kick-outs away from winning the biggest football club competition. That's the way we should feel.
0: In Budapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond en eentje is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn 416 mensen opgepakt. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
2: First prize, Ettore Pagano.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation,

0: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. En in het boksen heeft een Belg een wereldtitel in het boksen veroverd. De Brusselaar Riyad Mehri heeft de wereldtitel bij de Bridgergewichten gewonnen. Dat is een vrij nieuwe categorie tussen de 90 en 100 kilo. We krijgen toch nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land vanmorgen. Daarna droog weer, maar wel bewolkt bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatig een regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. En het wordt geleidelijk aan ook wat minder warm met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Are you ready?

0: ladies and gentlemen. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Radio Vice FM met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
2: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Geen evidente overwinning. Het was moeilijk om ruimte te vinden, zei de coach van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, achteraf.
1: Pour nous a été compliqué, spécialement les premiers mi-temps. On n'a pas trouvé les espaces. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu les deuxième mi-temps, qui a été incroyable, a été très dur. On est très content, c'est le moment de faire la fête.
0: De finale werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Na de wedstrijd waren er daar rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er van die rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd daar al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond. Eentje is er ernstig aan toe. Over heel Frankrijk zijn 416 mensen opgepakt. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeths wedstrijd gewonnen. 23 jaar is hij. Pagano bereidde zich 2 jaar voor op deze wedstrijd en kon na afloop niet geloven dat hij gewonnen had. Hij hoopt dat deze overwinning zijn leven kan veranderen.
2: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And it's really life-changing. I hope so at least.
0: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. We krijgen eerst nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land. Daarna droog weer, maar wel bewolkt, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatig een regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. Het wordt ook geleidelijk aan minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

vanmidden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur.

morgen is stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheurd.

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: 8 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. En in het wielrennen is de Nederlandse Lorena Wiebes uit de Ronde van Italië gezet. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. Na enkele zwoele dagen was er opnieuw een warmteonweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Ondertussen is het onweer wel zo goed als voorbij. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
1: In Vlaanderen ging het gisteravond vooral om regen en hagelbollen, soms tot centimeters groot. Die troffen vooral de regio rond Buggenhout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen. In Brussel kreeg de brandweer 26 oproepen voor wateroverlast of takken en bomen op de weg, maar viel het al bij al wel mee. Een ander verhaal in het zuiden van ons land, daar viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is er erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar honderden oproepen. Volgens een van de brandweercommandanten stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd 1,20 meter hoog. Hij heeft dit in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zei hij.
0: Dankjewel, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. Oekraïne heeft afgelopen nacht alweer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland. Oekraïnse drones raakten de raffinaderij in Saratov, in het zuiden van Rusland is dat, niet zo ver van de grens met Kazachstan. Op beelden zijn zwarte rookpluimen te zien boven de stad. Ook in de naburige regio Rostov werd een oliedepot geraakt. En door dit soort aanvallen dreigt er een brandstoftekort in de door Rusland bezette Krim. Super 95 is enkel nog met vouchers te verkrijgen voor particulieren en ook minder populaire benzinevarianten worden geransoneerd. In het voetbal heeft de Franse landskampioen Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
2: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In Boedapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar ook daar is het dus niet rustig gebleven, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werd gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
0: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te kunnen schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
4: First prize, Ettore Pagano.
5: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation,

naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Op de meeste plaatsen is het intussen droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn en het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisterenavond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Vice FM.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. Er breken wel op verschillende plaatsen rellen uit. En we maken kennis met de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
1: In Vlaanderen ging het vooral om regen en hagelbollen, soms groter dan een pingpongbal. Die troffen vooral de regio rond Buggehout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen, met hier en daar schade tot gevolg. In het zuiden van het land viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar in de ruime regio meer dan 1000 oproepen. 2 lokale spoorlijnen liggen er momenteel ook nog plat. Volgens een lokale brandweercommandant, Marc Gilbert, stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd tot 1,20 meter hoog. Hij heeft het in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zegt hij.
2: De dégâts sont énormes. Plusieurs dizaines d'années de carrière, je n'ai jamais vu ça. Pour le nombre d'interventions, c'est énorme.
1: Van slachtoffers is voorlopig gelukkig geen sprake.
0: Bedankt, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en railschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 railschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
0: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs gaan bij president Macron. En Paris Saint-Germain heeft dus voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten uiteindelijk het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
4: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 20 gram lichter. En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Die stond dit jaar in het teken van de cello. Christine Bonneure volgt de finale.
5: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
6: First prize, Ettore Pagano.
5: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Het Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
7: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
5: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
0: De meeste plaatsen is het droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggehout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond heeft vooral de regio tussen Charleroi en Namen in Wallonië zwaar getroffen. Het water kwam op sommige plaatsen tot 1,20 meter hoog. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. Daar vielen op sommige plaatsen wel dikke hagelbollen uit de lucht. Bijvoorbeeld in de regio rond Buggenhout in Oost-Vlaanderen. En de brandweer kreeg in Vlaams-Brabant ook nog meer dan 100 oproepen gisteravond. Bovenop de 300 eerder die dag, zegt woordvoerder Wouter Jean Fies.
1: Die waren voornamelijk gesitueerd in de noordrand in de regio van de Londerzeel-Steenheuvel. En die oproepen handelden bijna uitsluitend over hagelschade. Er zijn grote hagelbollen gevallen met schade aan woningen, zonnepanelen, veluxen en zo verder. En waar wij konden hebben de mensen geholpen om eventueel water dat binnencijpelde tegen te houden of maatregelen te nemen zoals het toemaken van veluxen en zo verder.
0: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er dus veel materiële schade. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen, zegt burgemeester Nadia Sminate.
2: De oproepen, dat stopt niet. Hè. Er is schade aan ontelbaar veel woningen en wagens. Maar ook bedrijven zijn zelfs vernield. Hè. De serres van een bloemist bijvoorbeeld zijn helemaal stuk. Dus ja, het is alle hens aan dek vandaag nog, ja.
0: Ook aan de gemeenteschool in Malderen is veel schade. Alle ramen zijn daar stuk. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. De wedstrijd eindigde op 1-1 en werd beslist met strafschoppen. Daarna braken op verschillende plaatsen rellen uit in Frankrijk. In totaal werden 416 mensen opgepakt. In Parijs raakten 7 agenten gewond. 1 is er ernstig aan toe. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets 20 gram te licht was volgens de wedstrijdjury. Ze mag dus niet meer deelnemen. Maarten van Gramberen van Sporza vindt dat een heel zware straf.
3: Wiebes zou ook geen enkel voordeel hebben gehaald uit een lichtere fiets. Integendeel, want een fiets die bolt, die iets zwaarder is, die blijft bollen. Dat is een wet uit de fysica. Ze hebben nooit of nooit bij die ploeg de boel proberen te belazeren. En nee. Over 20 gram, ja, moet je daar nu zo moeilijk om doen. Enfin, regels zijn regels, dat weet ik wel. Maar het is een zeer, zeer zware sanctie waar ze zelf niks aan kan doen. Ze heeft nooit gezegd, mannen, maak eens een lichtere fiets.
0: Het is droog, wolken en zon wisselen elkaar af bij 24 graden vandaag. En ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat nog een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready?

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Lommerzeel in Vlaams-Brabant is er veel materiële schade door het onweer van gisteravond. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen. De gemeenteschool is zwaar beschadigd, zei burgemeester Nadia Sminate.
1: We hebben gemerkt dat er alle ramen stuk zijn. Het afdak is vernield. De fietsenberging zal gesloten moeten worden. Vandaag komt de brandweer terug en zal onze technische dienst starten met puin te ruimen, zodat de leerlingen morgen toch wel op een veilige manier naar de klas kunnen gaan.
0: Op een festival in Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn gisteren zo'n 30 mensen licht gewond geraakt door de grote hagelbollen daar. Ze konden wel allemaal op het festivalterrein verzorgd worden. De hagelbui was ongezien, zegt Dirk van de Zanden van de lokale politie.
2: Waarbij de hagelbollen van toch wel een pingpongbal groot uit de lucht vielen. En daarbij zijn 30 festivalgangers licht gewond geraakt. Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten. En hebben ook het festival gewoon kunnen blijven bijwonen.
0: In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is voor veel lopers een traditie. De weersomstandigheden zijn goed vandaag. Het is niet te warm.
3: Het is mijn eerste keer 20 kilometer van Brussel en de koer eerste keer 20 kilometer.
4: Vooral plezier en hopelijk kunnen we hem comfortabel uitlopen. Dat is het belangrijkste.
5: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
6: Ik hoop dat we gaan meevallen bij het lopen. Maar ja, het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen. Dus ja.
0: En in het wielrennen mag de Nederlandse Lorena Wiebes niet meer meedoen met de Ronde van Italië. Ze won gisteren de eerste rit, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets 20 gram te licht was, volgens de jury. Sportjournalist Maarten van Gramberen vindt dat een heel zware straf, zeker omdat verschillende metingen andere resultaten gaven.
7: Hij woog 6,78 kilogram. Het vreemde is dat er verschil was tussen beide metingen. Dus de ploeg stelt zich ook al flink vragen bij de meetapparatuur daar in Italië. Want bij de twee metingen was er een verschil van 50 gram. En het is zeer bizar, zegt de ploeg ook. Want Wiebes die heeft al verschillende wedstrijden met exact dezelfde fiets, exact dezelfde setup gereden. En toen was er nooit een probleem en nu plots wel.
0: Wolk en zon wisselen elkaar af. Vandaag bij zo'n 24 graden. Ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel wordt de onweersschade van gisteravond opgeruimd en 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch wel wat schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen, maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. De nagel opgevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op het festival in Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden die volgens de lokale politie snel terug verder vieren.
5: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
1: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
6: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
1: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
0: Wie door het onweer schade heeft aan zijn huis, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Bij schade aan je auto hangt het er een beetje vanaf welke verzekering je hebt. Daarvoor moet je Omnium hebben. Als jouw auto schade heeft, neem je ook best altijd voldoende foto's, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
7: Bij eenvoudige schade is het eigenlijk al vaak voldoende om aangifte te doen bij je verzekeraar samen met die foto's. Dan hoeft er ook niemand langs te komen en dan zal, van zodra dat die schade begroot is en jullie zijn het daarover eens, dan zal een uitbetaling snel volgen. Gaat het om complexere schade, gaat het om grotere schade, zijn er meerdere woningen bij betrokken, dan zal de verzekeraar beslissen dat er een expertise moet gebeuren.
0: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met 2 anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zanden van de politie vertelt wat er is gebeurd.
8: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben 3 verdachten de vlucht genomen. 2 verdachten zijn er met een voertuig van doorgegaan en 1 verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
0: Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken en de hele zone ten zuiden van de Zahrani-rivier te verlaten. Die rivier ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het Israëlische leger voert in dat gebied de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nochtans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gazastrook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
9: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
0: Dankjewel, Marijn. En in Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosse ging supporteren.
10: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
11: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen, toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
10: Groot enthousiasme bij de deelnemers.
12: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan. Halen, ja.
13: Vooral plezier en hopelijk kunnen we hem comfortabel uitlopen.
10: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er 7 ijsbaden voorzien langs het parcours, zegt Rafael Schmidt van het Rode Kruis.
14: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken. Ijskoud water, dus water met 16 graden, ijsblokken erbovenop. En we wachten en we zien hoe het evolueert.
0: In Antwerpen.
10: Een hele middag sportief plezier hier in Brussel.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is daarom geschrapt. Het wordt bewolkt deze namiddag met vooral in het zuiden en centrum nog kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op enkele plaatsen in Vlaanderen is er veel schade door grote hagelbollen. De ramen van een school in Malderen zijn stuk. Een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Op sommige plaatsen is er veel schade door het onweer van gisteravond. Onder andere Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook in Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen is er schade. En wie door de storm schade heeft aan zijn woning, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Als het veilig kan, neem je het best voldoende foto's, maar al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
1: Laat in ieder geval nooit herstelwerken starten zonder het expliciete akkoord van je verzekeraar. Dus vraag eerst een bestek op, stuur die dan door naar je verzekeraar. Gaat het om herstelwerken die bijzonder dringend zijn, omdat bijvoorbeeld er een groot gat in je dak zit, die kun je dan laten uitvoeren en dan zal de verzekeraar dan haar achteraf intussen komen.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. En in Brussel worden 20 kilometer door Brussel gelopen en gewandeld. 50.000 mensen nemen deel. De snelste loper deed er iets minder dan een uur over. Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken in een gebied zo'n 40 kilometer van de grens. Het Israëlische leger voert daar de strijd op tegen de pro-Iran gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nogthans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio luisterde naar de getuigenissen.
2: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk, het nummer 15 van de wereld, met 7-5 en 6-1. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie dateert van vorige dinsdag. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Het onderzoek tegen de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Bouwfederatie Embuild roept de verschillende overheden in ons land op om meer te investeren in infrastructuurwerken. Volgens Embuild blijft het aantal infrastructuurwerken voor het eerst in 3 jaar op hetzelfde niveau. Volgend jaar zouden er zelfs 5% minder zijn. Het gaat dan om werken aan wegen, bruggen en tunnels bijvoorbeeld, maar ook publieke gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. Baas van Embuild, Nico de Meester.
2: U moet weten dat veel van onze wegen dateren uit de jaren 50 tot 70. Onze wegen, fietspaden, scholen, ziekenhuizen zijn ze dermate verouderd dat we eigenlijk 5 à 6 miljard meer nog zouden moeten investeren de komende jaren. We weten dat er geld moet gezocht worden. We stellen alleen maar vast dat in andere landen, die ook een verouderde infrastructuur hebben, dat de belastingen lager liggen en dat men toch meer investeert.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. Het gaat om een man van 58. Hij werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zijn toestand is. Het zwemgedeelte van de triathlon werd geschrapt. Aan de chillathlon nemen 3000 mensen deel. En aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum is er ook kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en er is ook kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws. Are you ready?

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie naar een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren, zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Het is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
0: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Vandaag kan je bijna 130 werven in Vlaanderen bezoeken tijdens de 19e Open Wervendag. Zowel de grote werven van nieuwe bruggen en tunnels kun je gaan bekijken, maar ook woonhuizen in aanbouw. Het is een manier om de bouwsector in een ander daglicht te zetten, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Enbeeld.
2: Van de bouw kan men meestal de lawaai en de hinder, maar nu kan men ook eens zien wat er gerealiseerd wordt. En ten tweede, veel mensen hebben nog een ouderwets beeld van de bouw, maar als ze op zo'n werf zoals hier rondloopt, dan zien ze eigenlijk dat de bouw high-tech en zeer innovatief is. Het is natuurlijk ideaal weer om te komen bezoeken, niet te warm, niet te koud en droog, waar we hebben elk jaar 50.000 à 60.000 mensen en we denken dat we met deze topeditie er wellicht wel serieus over zullen gaan. Dus het is een enorm succes vandaag.
0: Iran gaat geen bestand met de VS goedkeuren als er geen garanties komen dat het bestand ook wordt uitgevoerd. Dat zegt de voorzitter van het Iraanse parlement en de leider van het onderhandelingsteam met de VS. Iran herhaalt ook eisen zoals het vrijgeven van bevroren tegoeden en het opheffen van economische sancties. De Amerikaanse president Trump wil dan weer dat de VS zich net strenger opstelt tegenover Iran. Aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. In de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft roze truidraagster Elisa Balsamo de 2e etappe gewonnen. De Italiaanse haalde het in een massasprint voor de Ierse Lara Gillespie en haar landgenote Chiara Consoni. Balsamo werd gisteren ook al uitgeroepen tot winnares van de openingsetappe, nadat de oorspronkelijke winnares, de Nederlandse Lorena Wiebes, uit koers werd gezet. Volgens de wedstrijdjury was haar fiets te licht. En de mannen die zijn bezig aan hun slotetappe. Jonas Vingegaard is wel al zo goed als zeker eindwinnaar van deze Giro. Vanmiddag meer wolken, vooral in het zuiden en het centrum is er kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, al snel wordt het bewolkt. Lokaal is er kans op een bui, opnieuw dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League van PSG in Minuur. De winst na de chaos en de vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's aan cash en ook auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er al 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
1: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. En je hoorde al, de politie maakt zich sterk dat de drugshandel in de hoofdstad een gevoelige slag is toegebracht, maar de strijd is dus nog niet gestreden.
0: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosen volgde daar de rondleiding.
3: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn spiekbriefje kijken, 1800 ton staal.
4: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug, die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
5: Een heel mooi uitzicht.
3: Wij wonen hier in de buurt, kinder. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
6: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
7: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
4: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
8: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
4: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
0: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn zo'n kwartier geleden geland. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
9: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
0: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar een burgeroorlog aan de gang en vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
4: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Nyamandi van de organisatie Save the Children.
5: So this is straining the services that we already in South Sudan.
4: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac klopte ze een Slovaaks-Brits duo in twee sets, 6-2 en 7-5. In de kwartfinale nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. En ook Elise Mertens speelt nog in het dubbelspel. Haar wedstrijd is ten vroegste morgen. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen, minimaal tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League winst van PSG in mineur na de chaos en vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse en daar waren 300 politiemensen bij betrokken, wat toch zeer veel is. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's cash en auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Het is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
1: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft daarover niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika.
0: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosen volgde daar de rondleiding.
3: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn spiekbriefje kijken, 1800 ton staal.
4: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
5: Een heel mooi uitzicht.
3: Wij wonen hier in de buurt. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
6: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
7: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
4: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschap Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
8: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
4: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
0: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar burgeroorlog. Vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
9: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanese. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Nyamandi van de organisatie Save the Children.
10: So this is straining the services that we already in South Sudan.
9: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
0: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn onderweg naar de Eiffeltoren. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
1: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
0: Het bondsparket eist strenge straffen voor Charleroi en Standaard na de ontspoorde wedstrijd van vorige week. Standaard zou 3 wedstrijden zonder thuisfans moeten spelen, Charleroi 4. Na de wedstrijd ontaarde het helemaal toen Charleroi-spelers de Standaard-fans gingen uitdagen. Het kwam ook tot confrontaties tussen supporters van beide ploegen. 2 Charleroi-spelers, Keita en Chedler, moeten 3 matches schorsing vrezen. Doelman Coné 4. Het waren vooral zij die de Standaard-supporters gingen uitdagen. Het is overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
5: Here we go. Are you ready?

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel. En dan vooral in de beruchte wijk Peter Bos. De actie was vorige dinsdag en er namen 300 agenten aan deel. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart en volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan nu al tientallen leden zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. En dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienciano dat ons land zo de doelstelling van een rookvrije generatie tegen 2040 niet haalt. Epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
2: Ondanks de belangrijke stappen die al gezet zijn in de richting van een rookvrije generatie, tonen onze projecties toch aan dat we die targets waarschijnlijk niet gaan halen. Het beleid moet daarom blijven inzetten op maatregelen die tabaksproducten minder aantrekkelijk, minder zichtbaar, minder toegankelijk en ook duurder maken, want dat zijn de meest effectieve manieren om roken te verminderen.
0: In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk strijden nog om het allerlaatste Europees ticket. Ze zijn een half uur ver in de wedstrijd en Tom Boudweel, is daar al iets gebeurd?
3: Er is al iets gebeurd, maar eigenlijk te weinig om van een fantastische wedstrijd te spreken, om dan punt te zetten achter het seizoen met een weergaloze prestatie. Maar dat moet je niet meteen verwachten, ook van twee ploegen die het toch moeilijk hebben gehad de voorbije weken, de voorbije maanden. Maar er zit nog een troostprijs in. De winnaar dus mag naar de tweede voorronde van de Conference League. En voorlopig kunnen we nog niet zeggen wie dat zal worden, omdat het een gelijke stand is, omdat de wedstrijd gewoon in evenwicht is. Kanga heeft al twee keer gedreigd voor de thuisploeg en Heijmans en Steukers deden dat voor de bezoekers. Maar we hebben nog geen doelpunten gezien in dat eerste half uur. 0-0.
0: Dankjewel, Tom. En wielrennen nog. Jonathan Milan heeft de laatste etappe in de Ronde van Italië zo pas gewonnen. De Italiaan won de verwachte massasprint in Rome voor zijn landgenoot Lonardi en de Fransman Penoë. De eindzege van de Deen Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar. Hij won nu al 3 grote rondes. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tot 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag meer wolken met hier en daar ook een bui. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen al 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rook nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. Dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienzano dat jonge mensen vaker naar de e-sigaret grijpen. Maar ook die vormt een gezondheidsrisico, zegt epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
2: Ongeveer 15% van de jongeren tussen de 15 en 24 rookt soms. Maar ondertussen is er ook al 17% dat soms elektronische sigaretten, e-cigarettes, gebruikt. En ongeveer de helft van de jongeren die e-cigarettes gebruiken, geven bovendien aan dat ze daarvoor geen klassieke tabaksproducten gebruiken. Dat betekent dus dat e-cigarettes een nieuwe weg zijn om jongeren in contact te laten komen met nicotine.
0: In Myanmar in Zuid-Azië zijn tientallen mensen gedood bij een explosie. Volgens verschillende bronnen is er sprake van 46 tot 59 doden. Bij hen veel inwoners van het dorp waar de ontploffing gebeurde. Het zou gaan om explosieven van een rebellengroep die per ongeluk ontploft zijn. De rebellen hebben een onderzoek beloofd. In Myanmar woedt al 5 jaar een burgeroorlog. De militaire machthebbers vechten er tegen verschillende rebellengroepen. Sport dan. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. We zitten in de tweede helft ondertussen. Tom Boudeweel, wat is de stand?
3: Nog altijd 0-0, dus we weten nog niet echt wie dat laatste ticket mag in ontvangst nemen. Er zijn wel wat kansen geweest, maar het is niet echt een boeiende wedstrijd. Het is vooral de spanning die het doet. 2 keer Kanga voor AA Gent in de eerste periode en net voor de rust. De grootste kans van de wedstrijd voor verdediger Hashioka, maar hij trapte hoog over de lat van doelman Brugmans, die Kanga 2 keer van de openingstreffer hield. Racing Genk was schuchter in zijn pogingen. Een kopballetje van Steukers. En ook in de tweede periode wat pogingen. Maar de beste kans was alweer daarnet voor invaller Sonko. Maar hij besloot in het zijnet. Nog 20 minuten hebben beide ploegen om een doelpunt te maken. Anders worden het verlengingen. 0-0.
0: Dankjewel, Tom. En in het wielrennen heeft Jonathan Milan de laatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan won de massasprint in Rome. De eindzege in de Giro is voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij won nu alle drie de grote rondes liever. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

was al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten

0: ZFM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos.

0: Bos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
1: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15 en dat is 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak benadrukt Gezondheidsinstituut Shinseido dat tabak en andere nicotineproducten, ondanks de dalende trend, toch nog altijd een belangrijke oorzaak zijn van ziekte en sterfte. Epidemioloog Brechtus Vleeschouwer.
2: Roken is namelijk geassocieerd met verschillende ernstige ziekten, zoals verschillende kankers, hart- en vaatziekten en chronische ademhalingsproblemen. En vandaag zijn daarom nog steeds meer dan 9500 sterfgevallen per jaar in België geassocieerd met roken. En dat komt overeen met ongeveer 1 overlijden per uur.
1: De voorbije dag zijn ruim 560 deelnemers van de 20 kilometer van Brussel verzorgd moeten worden. Dat meldt het Rode Kruis. 24 deelnemers van het loopevenement moesten ook naar het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige oververhitting. Het warme weer heeft ook in Nederland geleid tot heel wat interventies bij verschillende loopwedstrijden daar. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen werden verschillende lopers onwel door de hitte. Enkele deelnemers moesten ook worden gereanimeerd. In het museum Centre Pompidou-Metz in Frankrijk is een banaan gestolen die deel uitmaakt van het bekende kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. In het werk is een banaan met duct tape op de muur geplakt. De banaan staat symbool voor vergankelijkheid en het werk bevraagt de waarde van kunst. Het kunstwerk kent een bewogen geschiedenis. Een ander exemplaar ervan werd ooit gekocht door een ondernemer die er bijna 6 miljoen euro voor betaalde en de banaan gewoon op at. Ook in het museum in Metz, waar de banaan nu verdwenen is, at een bezoeker eerder al eens een banaan op. Het museum heeft nu een klacht ingediend tegen onbekenden. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. Na 90 minuten stond het nog 0-0 en ook de verlengingen zitten er bijna helemaal op. Tom Boudeweel, is er nu wel al gescoord?
3: Ja, Racing Genk heeft gescoord, maar er komt een penalty aan. Dat heeft Lothar Donte bepaald. De VAR zal nog wel eens moeten kijken. Robin Mirisola heeft het enige doelpunt gemaakt. 5 minuten in de eerste verlenging. In een hele saaie wedstrijd. Dus voorlopig Racing Genk nog in het voordeel.
1: Oké, dankjewel Tom. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokale kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Uur, goede avond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook één dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: Op dit moment is er ook nog een feest in het stadion van PSG aan de gang. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stond

0: Onder meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
1: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meepakken na een 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
2: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
3: Dus ja, het is moeilijk om te verwoorden, dat zijn emoties die boven komen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, ja. Je kan dat niet meer woorden bespreken. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
0: Het gemeentebestuur van Puur Sint-Amans wil de felle hagelbui van gisteravond laten erkennen als ramp. In de gemeente werd heel wat schade gemeld. Vooral auto's, tuinmeubels en serres raakten beschadigd. Er was tijdens het onweer ook een lokaal festival aan de gang. Daar raakten een 30-tal mensen licht gewond door de hagel. Hagelbuien met hagelstenen groter dan 3 centimeter kunnen erkend worden als ramp. Het Vlaams Rampenfonds doet dat na een advies van het KMI. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen ook 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Bij een verkeersongeval in Genk is een vrouw van 73 uit Hasselt om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde aan de afrit Genk Centrum van de E314. Om een nog onbekende reden kwam de vrouw in de berm naast de weg terecht. Ze was al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudweel.
5: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Miri Sola raaktrof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Genk nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef. En dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Enterprise FM.
1: You're a monster!

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook één dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meepakken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
3: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. Meer willen we niet. We hebben zo hard te val voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Kom op!
2: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ik kan dat niet meer woord bespreken. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.

0: de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Israëlische tieners gewond geraakt bij een aanslag met een voertuig. De verdachte is een 30-jarige Palestijn. Hij werd doodgeschoten door een Israëlische soldaat. De spanningen in het gebied blijven hoog. De voorbije dag stierf ook een andere Palestijn aan zijn verwondingen nadat hij was neergeschoten door het Israëlische leger. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Mirisola raak trof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Genk nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef. En dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een andere aanval. Het Israëlische leger bereidde onlangs een grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuur van de kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. Op vraag van de Franse regering komt de komende dag de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij. Dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale, of eerder liever eergisteravond, de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: De voorbije avond was er ook nog een feest in het stadion van PSG, maar rellen werden voorlopig niet meer gemeld. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd, niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus, maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden.

0: langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. Ook enkele Belgische fans vierden mee.
1: Het seizoen op zich was fantastisch. Dus, en het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meepakken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
2: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard te val voor de titel. We hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
1: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die boven komen. Dat zijn gevoelens. Ja, dus, ik kan het niet meer woord beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
0: Ook in Italië is nu beslist om een optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye te annuleren. De Italiaanse overheid heeft het optreden verboden om veiligheidsredenen. Kanye West werd eerder ook al in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen geweerd. Dat gebeurde telkens vanwege de commotie rond de antisemitische uitspraken van West. De rapper treedt in juni ook op in Nederland. Dat optreden gaat voorlopig nog wel door. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde na afloop opgelucht.
3: Er viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken, ons doel.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be. Here we go. Are you ready? Klaas FM.

0: 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. Advocaat Abelardo de la Espriella, de kandidaat van rechts, haalt meer dan 43% van de stemmen en eindigt als eerste. De linkse senator Ivan Cepeda volgt met bijna 41%. De twee nemen het dus later deze maand tegen elkaar op in een tweede ronde. De la Espriella wil hard optreden tegen criminele groepen. Cepeda wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. Bij 2 droneaanvallen in Soedan zijn dit weekend bijna 70 mensen gedood. De aanvallen troffen dorpen in de regio Kordofan, een van de zwaarst getroffen gebieden in de oorlog. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen het leger en de paramilitaire RSF. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, geen Europees voetbal volgend seizoen dus voor Racing Genk. En dat komt hard aan, al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
1: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.